waar E-Type met live Woens van Merkel als een Münster. Ik speel hem Jörg Smit remix. Dominico's Varos en nog een nachtje. Drij van Drij met Wiedemal Koetermuziek. Beste groeten Dominico's Varos. Ja, geniet aan de laatste nachtschicht. Vrijdag Amoens van Daniel als Shunt dan Westen als een Sean Baker met We Hate Hip Hop. Yes, Beat Factory met Take On Me 2003 remix van Ole van Dansk.